0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren. Maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: is JudithINL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JudithINL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
4: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
5: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom. En ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
3: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren. Maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 in Wassenaar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen, bij voorkeur door de bestaande app van afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. Door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp ervaren al langere tijd overlast van verkeer dat te hard rijdt. Aanleiding voor de bewoners om gisteren in actie te komen. Ze plakten 30 kilometer stickers op hun afvalbakken en zetten die massaal op de stoep. Op de Schenkelweg staan momenteel twee borden die automobilisten wijzen op de 30 kilometer zone. Volgens bewoners is daarvan slechts één goed zichtbaar. Bij de containers merkten de bewoners dat automobilisten soms bewust afremden wanneer zij de stickers zagen. Volgens hen laat dat zien dat duidelijke verkeersborden effect kunnen hebben. Leerlingen uit groep 8 van basisschool Willem de Zwijger ontbijten op donderdag

0: oktober samen met de burgemeester en de wethouders van Leiderdorp. Veel kinderen in Nederland ontbijten te weinig, ongezond of helemaal niet. De burgemeester en de wethouders gaan tijdens het ontbijt met de leerlingen in gesprek over het belang van een gezond ontbijt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot het middaguur nog wat lichte bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file tussen Den Haag-Zuid en Ypenburg 4 kilometer. Verderop tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet 5. De vertraging is in totaal zo'n 20 minuten. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. Met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
4: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
3: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat file tussen Ippenburg en Delft 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet over 12 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Verder staan er vooral files op de A20 richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De andere kant op tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 in Wassenaar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen, bij voorkeur door de bestaande app van afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. Door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp ervaren al langere tijd overlast van verkeer dat te hard rijdt. Aanleiding voor de bewoners om gisteren in actie te komen. Ze plakten 30 kilometer stickers op hun afvalbakken en zetten die massaal op de stoep. Op de Schenkelweg staan momenteel twee borden die automobilisten wijzen op de 30 kilometer zone. Volgens bewoners is daarvan slechts één goed zichtbaar. Bij de containers merkten de bewoners dat automobilisten soms bewust afremden wanneer zij de stickers zagen. Volgens hen laat dat zien dat duidelijke verkeersborden effect kunnen hebben. Leerlingen uit groep 8 van basisschool Willem de Zwijger ontbijten op donderdag 8 oktober samen met de burgemeester en de wethouders van Leiden-Dorp. Veel kinderen in Nederland ontbijten te weinig, ongezond of helemaal niet. De burgemeester en de wethouders gaan tijdens het ontbijt met de leerlingen in gesprek over het belang van een gezond ontbijt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot het middaguur nog wat lichte bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is wel een flinke file ontstaan door een ongeluk tussen knooppunt Gouwen en Woerden 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
4: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder. Ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
3: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
5: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
3: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Het rijdt nog wel langzaam op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Keteltunnel en Rijswijk 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A12 is veel vertraging door een ongeluk van Den Haag naar Utrecht, ruim een uur nu. Tussen Gouda West en Woerden 17 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. En het rijdt nog langzaam op de N11 door de problemen op de A12 vanuit Alphen aan de Rijn tussen Bodegraven en de A12. En de vertraging is daar opgelopen tot 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. D66 in Wassenaar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen, bij voorkeur door de bestaande app van afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. Door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp ervaren al langere tijd overlast van verkeer dat te hard rijdt. Aanleiding voor de bewoners om gisteren in actie te komen. Ze plakten 30 kilometer stickers op hun afvalbakken en zetten die massaal op de stoep. Op de Schenkelweg staan momenteel twee borden die automobilisten wijzen op de 30 kilometer zone. Volgens bewoners is daarvan slechts één goed zichtbaar. Bij de containers merkten de bewoners dat automobilisten soms bewust afremden wanneer zij de stickers zagen. Volgens hen laat dat zien dat duidelijke verkeersborden effect kunnen hebben. Leerlingen uit groep 8 van basisschool Willem de Zwijger ontbijten op donderdag 8 oktober samen met de burgemeester en de wethouders van Leiden-Dorp. Veel kinderen in Nederland ontbijten te weinig, ongezond of helemaal niet. De burgemeester en de wethouders gaan tijdens het ontbijt met de leerlingen in gesprek over het belang van een gezond ontbijt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal.

0: Plus, meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot het middaguur nog wat lichte bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files zijn inmiddels bijna allemaal opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat nog wel file tussen Gouda en Nieuwerbrug, 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het is een nieuwe aflevering van Rudo, de koffieshow voor deze donderdag. Zonnige donderdag met Jeffrey Heesen. We starten vandaag met Locals.

0: idee.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Fons Feurink en Avond voor In de Boeken. En Jordan Jeffrey Hees er nog met Loco. Aan het begin van de koffieshow voor deze donderdag 24 september. Het is even na 10. Hartstikke lekker zonnig weer buiten. Het wordt ook een mooie dag. Morgen nog beter trouwens. Schijnt echt terrassen weer te gaan worden. En welkom, een nieuwe koffieshow voor deze donderdag met natuurlijk de lekkerste meezingers van onder andere Rob Zorn, Wie denkt er dan aan mij? En eerst de drie J's en je zit in mijn hoofd.
0: Rio!

0: Cindy en Lieveling en ook Rob Zorn en de 3J's Jordan het hier bij Unity NL. Goedemorgen. D66 in Wassenaar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij die stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen. Bij voorkeur door de bestaande app van afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. Door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen. Onze politiek verslaggever Robert Beursen sprak erover met Lieke na afloop van de raadsvergadering afgelopen dinsdagavond.
1: We zien dat Wassenaar een gemeente is met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. En wij denken dat we door inwoners meer inzicht te geven, hun kunnen helpen om eigenlijk de juiste stappen te zetten. En dat betekent concreet dat we hebben voorgesteld om een app te ontwikkelen. Liefst de huidige app van Avalex uit te breiden. Waarmee inwoners kunnen zien hoeveel produceer ik nu eigenlijk. Hoe doe ik het ten opzichte van een maand geleden of twee maanden geleden, hoe doe ik het ten opzichte van vergelijkbare huishoudens? En daarmee hopen we hen te motiveren, stimuleren, maar vooral inzicht te geven en ook persoonlijke feedback te kunnen geven vanuit de afvalverwerker.
2: Ja, eigenlijk een beetje zoals een energie-app bijvoorbeeld, waar dat ook wordt bijgehouden. De rest van de raad was enthousiast.
1: Ja, daar zijn we super blij mee. Wij denken echt dat hier stappen moeten worden gezet en iedere stap is er één. En dit is hopelijk een maatregel die daaraan gaat bijdragen.

0: Robert van Hemert, tegenwoordig geen Leijenaar meer. Hè? Hij is verhuisd. Van de week in Boulevard gaf hij nog een rondleiding in zijn nieuwe huis. Wat niet langer meer in Leiden is dus. Zometeen, meer muziek hier. Blijf luisteren naar het nieuws. Hoor je Vrij met mij van Rutje Kot. En Brian Stikker komt eraan met Ik zou liegen.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 in Wassenaar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen, bij voorkeur door de bestaande app van afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. Door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude-dorp ervaren al langere tijd overlast van verkeer dat te hard rijdt. Aanleiding voor de bewoners om gisteren in actie te komen. Ze plakten 30 kilometer stickers op hun afvalbakken en zetten die massaal op de stoep. Op de Schenkelweg staan momenteel 2 borden die automobilisten wijzen op de 30 kilometer zone. Volgens bewoners is daarvan slechts 1 goed zichtbaar. Bij de containers merkten de bewoners dat automobilisten soms bewust afremden wanneer zij de stickers zagen. Volgens hen laat dat zien dat duidelijke verkeersborden effect kunnen hebben. Leerlingen uit groep 8 van basisschool Willem de Zwijger ontbijt op donderdag 8 oktober samen met de burgemeester en de wethouders van Leiden-Dorp. Veel kinderen in Nederland ontbijten te weinig, ongezond of helemaal niet. De burgemeester en de wethouders gaan tijdens het ontbijt met de leerlingen in gesprek over het belang van een gezond ontbijt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot het middaguur nog wat lichte bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Brian Strikker en ik zou liegen in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige periode. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En het is 18 graden. En morgen dan is het zonnig en wordt het zelfs 1 tot 22 graden. Weermannen zeggen dat het echt wel terrassenweer wordt in de Leidse regio in Wassenaar. Staat er nog meer bewolking, ook af en toe zon en droog en 20 graden. We gaan nog een paar mooie dagen voor de boeg. Heb ik hier Mart Hoogkamer.

Meer dan ooit van Wolter Kroes aan het einde van de show van vandaag. Zometeen dan ben ik weer bij om 5 uur met de middagshow. En straks dan hoor je hier ons op de lekkerste muziek van eigen bodem. En natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. De koffieshow die is er morgen weer om 10 uur. Heel graag tot dan en anders tot vanmiddag in die middagshow.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein De Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Volgens de gemeente was er daarnaast ook nog sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die het verder onderzoekt. Via Facebook is het baasje van de vermoedelijk overleden kat Binky op zoek naar haar kat. Het dier is zondagavond van huis aan de Splinterlaan in Leiderdorp weggelopen en was al ernstig ziek. Het baasje vermoedt dus dat de kat inmiddels is overleden. Op onze website is een foto van Binky te vinden. Wie hem gezien heeft, kan contact opnemen met de redactie van Centraal Plus. En al 80 jaar heeft Leiden een stedenband met het Engelse Oxford. En die band wordt binnenkort gevierd met een sing-along voor koren uit beide universiteitssteden. Het optreden is op 11 oktober en vindt plaats in de aula van het Bonaventura College. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag droog en zonnig, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur loopt vandaag op tot maximaal 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Damien van Os. Hard to Get. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Utility NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein De Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Volgens de gemeente was er daarnaast ook nog sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die het verder onderzoekt. Via Facebook is het baasje van de vermoedelijk overleden kat Binky op zoek naar haar kat. Het dier is zondagavond van huis aan de Splinterlaan in Leiderdorp weggelopen en was al ernstig ziek. Het baasje vermoedt dus dat de kat inmiddels is overleden. Op onze website is een foto van Binky te vinden. Wie hem gezien heeft, kan contact opnemen met de redactie van Centraal Plus. En al 80 jaar heeft Leiden een stedenband met het Engelse Oxford. En die band wordt binnenkort gevierd met een sing-along voor koren uit beide universiteitssteden. Het optreden is op 11 oktober en vindt plaats in de aula van het Bonaventura College. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag droog en zonnig, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur loopt vandaag op tot maximaal 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein De Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Volgens de gemeente was er daarnaast ook nog sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die het verder onderzoekt. Via Facebook is het baasje van de vermoedelijk overleden kat Binky op zoek naar haar kat. Het dier is zondagavond van huis aan de Splinterlaan in Leiderdorp weggelopen en was al ernstig ziek. Het baasje vermoedt dus dat de kat inmiddels is overleden. Op onze website is een foto van Binky te vinden. Wie hem gezien heeft, kan contact opnemen met de redactie van Centraal Plus. En al 80 jaar heeft Leiden een stedenband met het Engelse Oxford. En die band wordt binnenkort gevierd met een sing-along voor koren uit beide universiteitssteden. Het optreden is op 11 oktober en vindt plaats in de aula van het Bonaventura College. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag droog en zonnig, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur loopt vandaag op tot maximaal 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JudithTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JudithTNL op je radio, digitaal, DHB.

0: 100%. Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein De Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Volgens de gemeente was er daarnaast ook nog sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die het verder onderzoekt. Via Facebook is het baasje van de vermoedelijk overleden kat Binky op zoek naar haar kat. Het dier is zondagavond van huis aan de Splinterlaan in Leiderdorp weggelopen en was al ernstig ziek. Het baasje vermoedt dus dat de kat inmiddels is overleden. Op onze website is een foto van Binky te vinden. Wie hem gezien heeft, kan contact opnemen met de redactie van Centraal Plus. En al 80 jaar heeft Leiden een stedenband met het Engelse Oxford. En die band wordt binnenkort gevierd met een sing-along voor koren uit beide universiteitssteden. Het optreden is op 11 oktober en vindt plaats in de aula van het Bonaventura College. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag droog en zonnig, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur loopt vandaag op tot maximaal 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A13 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord staat 4 kilometer file en daardoor doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: achter een lijnbus aan over de bussluis op de Hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85-67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor 47.000 euro aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden naar Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, ook in onze regio is de avondspits alweer vroeg op gang gekomen. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Eigenlijk valt er maar één echt op, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Knoopend Hofvliet en Delft 12 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland. Lepeltje, lepeltje, lepeltje.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist uit Litouwen heeft zichzelf vanochtend in een benarde positie gebracht. Hij reed achter een lijnbus aan over de bussluis op de hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85-67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor 47.000 euro aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In onze regio is de avondspits al goed begonnen met veel dagelijkse files en een paar opvallend lange, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevaar Aansveen 8 kilometer file rijden met bijna 20 minuten oponthoud. En een stukje verderop rijdt het ook langzaam tot aan het Prins Klausplein, ook nog met 10 minuten vertraging. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit via centraalplus.nl.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken. Maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, zoals gebruikelijk op donderdag, een drukke avondspits ook in onze regio. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaar en het Prins Klausplein. 13 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud heb je op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. En er staat daar 20 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Verder valt op de A20 van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En het is ook drukker dan gebruikelijk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is de donderdagmiddagshow van Unity NL. Goedemiddag, ik ben Ruud met Jeroen van der Boom. Slapeloze nachten. Hoor je na de drieën, je zit in mijn hoofd.

0: Jeroen van der Boom en Slapeloze Nacht. En ook de 3J's met Je Zit in Mijn Hoofd bij Unity NL.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom. Het is een nieuwe aflevering van de middagshow van Unity NL. Zonder Elmar, maar wel met Rudo. Ook vandaag ben ik weer bij je met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. En natuurlijk ook het nieuws zometeen om 5:30 met Robert Durs. En zometeen nog een reportage van het Centraal Plus Nieuws. En lekkere tracks van eigen bodem onderweg naar huis. Met dat heerlijke zonnetje. Het is ook echt hartstikke lekker weer. Ik heb gisteren zelf op een gegeven moment mijn airco gewoon uitgedaan. Raampje open. Een beetje frisse lucht. En vandaag ook al de hele dag op kantoor heerlijk het raam open. Het is niet te warm. Het is lekker, toch? Tenminste, ik weet niet of je het met me eens bent natuurlijk. Maar ik vind het lekker. Laat ik het dat zeggen dan. De middagshow onderweg naar huis met zometeen Leen Zijlmans. Zondagmiddag 2.0 naar José Sepp. Rio!

0: Gerard Joling, het is nog niet voorbij. En Leen Zijlmans met zondagmiddag 2.0 hier bij Unity NL. Het is de middagshow, welkom. Wij gaan even terug naar gisteren. Toen was er een stille demonstratie, zo kunnen we het eigenlijk wel noemen. De Schenkelweg in Zoeterwoude. Misschien ken je die doorgaande weg wel. Dan mag je 30 km per uur, maar veel mensen rijden er harder of rijden tegen het verkeer in. De bewoners, die zijn het zat. En op de dag dat het vuil niet naar buiten hoefde, hebben ze massaal hun bakken buiten gezet met grote stickers van 30 km per uur erop. Ze vroegen aandacht bij die automobilisten om dus gewoon zich netjes aan de snelheid te houden. En wij waren erbij voor het Centraal Plus Nieuws en wilden weten waarom ze het nou eigenlijk zo zat waren daar in Zoeterwoude.
1: Vooral het hard rijden. Het hard rijden en tegen de richting inrijden. Dat is wel de grootste overlast. Nou ja, de snelheid in grote... De mensen gaan erg hard, vooral als mensen met kleine kinderen voorbij gaan, die naar school gaan. Ik heb 4 kleinkinderen en die leer je van die kant komen de auto's aan en netjes kijken voor het oversteken. Nou, het komt van alle kanten, het komt ook van de andere kant en dat maakt gewoon angstig. Je kan ze niet zelf laten gaan. Je moet ze constant handje geven. Zoiets eigenlijk om die snelheid eruit te halen.
2: Ja, we staan nu op de Schenkelweg in Zoeterwoude. Wij merken al langere tijd dat we veel overlast hebben van snel verkeer. Met name gemotoriseerd verkeer. En ook wel spookrijders. Ja, je merkt zeker als we ook buiten rondom de containers bewegen. Zowel hier aan het begin van de Schenkel als aan het einde van de Schenkel. Dat mensen bewust kijken naar de containers en ook bewust afremmen gewoon. En dat is wel bijzonder natuurlijk dat het met een bordje meer wel lukt. Dus ik denk dat het goed is dat er ook meer bordjes geplaatst gaan worden met een 30 kilometer zone. Want er hangt er nu ongeveer anderhalf. Er hangen er 2, waarvan eentje goed in het zicht. Dus ook daar liggen nog kansen voor de gemeente denk ik op die manier. Wat meer zichtbaarheid eraan te geven.
0: Ja, de actie dus in Zoeterwoude. De beelden van de bakken kun je nu vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Zometeen om 17:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En eerst nieuwe muziek. Gordon, die ken je vast nog wel met zijn liedje Omdat ik zo van je hou. Nou, Lisa Rose heeft hem benaderd om dat liedje ook nog eens een keertje met hem te zingen. Hij hoefde daar geen moment over na te denken. En ze maakte de remake van het originele liedje van Celine Dion.

0: Robert van Hemert. En we gaan als een raket in de middagshow van Unity NL. Donderdagmiddag onderweg naar huis. Met zometeen de files van de ANWB. En natuurlijk ook het nieuws met Robert Beurzen. En je hoort ook nog wat het weer gaat doen morgen. En ik kan je alvast spoileren. Het gaat lekker weer worden. Daarna hoor je Senna. Je hoeft niet altijd 6 te gooien. En ook Sven Verstegen met Jij wordt de mijne. Hoor je zometeen hier.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Een automobilist uit Litouwen heeft zichzelf vanochtend in een benarde positie gebracht. Hij reed achter een lijnbus aan over de bussluis op de hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85-67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor €47.000 aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk ook in onze regio een drukke donderdagavondspits met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en het Prins Klausplein staat zo'n 18 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Er is daar een bus stilgevallen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer langzaam rijden stilstaan. De vertraging ruim een half uur. Ook een half uur oponthoud op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bleiswijk en het Prins Klausplein 8 kilometer met een half uur vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven. En wat nog opvalt tenslotte is de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Unity NL.

Sven Versteeg, jij wordt de mijne. En Senna met Je hoeft niet altijd zes te gooien. Het is inmiddels 5:30 geweest. Goedemiddag. Leidensontzet, het komt eraan. Ja, komende zaterdag al de pleintap toe. En die pleintap toe die ga je live zien op televisie bij ons. Je kan daarna kijken via Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1412 onder andere. En natuurlijk live via centraalplus.nl. En dat is de voorbode voor heel veel live televisie rondom het Leidensontzet. Een heel overzicht vind je nu op onze website. Dat is centraalplus.nl. Dit is Randy Watsils.

Kimberly Francis in de middagshow van Unity NL. Tot zover de show van vandaag. Zometeen hoor je non-stop de lekkerste muziek hier. En morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de koffieshow. De middagshow, die is er maandag weer. Morgenmiddag ben ik wel weer bij vanaf 5 uur dan met de Vrij Mibo. Met natuurlijk alleen maar de allerlekkerste partyhits.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben te maken met een drukke donderdagavondspits in onze regio. En er zijn ook een paar bijzonderheden die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Zoals om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat bij het Prins Klausplein een touringcar met pech. Die is de rechterrijstrook voor afgesloten. En er staat inmiddels 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook file rijden is het op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met bijna een half uur vertraging ook. En een stukje verderop tussen Zevenhuizen en Nooddorp ook nog eens 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt ook op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Unit hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist uit Litouwen heeft zichzelf vanochtend in een benarde positie gebracht. Hij reed achter een lijnbus aan over de bussluis op de hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85-67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor €47.000 aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad in het westen van het land, maar op een paar plekken nog flinke vertraging. Wat onder andere opvalt is de A4 om te beginnen. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Veel oponthoud nog altijd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij het Prins Klausplein staat nog altijd een touringcar met pech. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstok is dicht. Vertraging ruim een half uur. En tenslotte valt ook nog op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven bijna 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Wout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in onze regio. Maar op de A4 nog altijd flinke vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Want bij het Prins Klausplein staat nog altijd een touringcar met pech. Die wordt op dit moment geborgen, maar de rechterreis is nog altijd ook dicht. Er staat 10 kilometer file met een half uur vertraging. En daardoor ook nog extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: CommunityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist uit Litouwen heeft zichzelf vanochtend in een benarde positie gebracht. Hij reed achter een lijnbus aan over de bussluis op de hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85 tegen 67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor €47.000 aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in het westen van het land. En die staat op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk nog 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL op DAB+. Amsterdam, Hoofddorp en Aalsmeer. Je zingt ze mee.
1: Had ik jou moeten laten weten dat ik alleen wou zijn en je wou vergeten. Ik had verloren van de fles. Het was voor mij een wijze les.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: schat.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer.